0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Wir haben nun alle in mehreren Programmen gesehen, Worte Hebräer, Brief ans Lied von ein Abbrecher Glauben und Wort zum Glauben wirkt in ans Leben. Wir haben mehrere Männer und Frühes in der Bibel betrachtet als Beispiel, und wir haben gesehen dort, ohne diesen Glauben ist dort unmöglich, Gott zu gefallen. In der letzten Programm sahen wir dort, Gott seine Kinder dort anlehren und auch zu diesen Sichtigen, wann dort fehlt. In dort verdächtige Programm, wo wir sehen, wo wichtig dort ist, wann wir Jesus haben angenommen aus ans Heiland, dort wir am auch true im Glauben nachfallen. Ich lade dich nun weiter an, deine Bibel zu nehmen, am dort du dort selbst in deine Bibel kannst prüfen, ob dort auch stimmt mit was in dit Programm gelehrt wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass jede Person, die du angeschaut hast in dit Programm, möcht verstehen können und auch dort anwenden und sein eigenes Leben. Amen. Hier ist weiter mit Jünt, Prediger Elmer Rema.
1: Nun, wir kommen von dort noch den Sastien der Farsch in das 12. Kapitel in das Hebräerbuch. Ich will eben ein Bett trägen und noch den 15. Farsch, wo wir das Saste gevorteken haben. So als ich angedeut habe, dit Buch hat mehrere gevortekens. Und da sind ein Teil Warnungen. Da ist gevor an alle Seiten. Hier ist dort die gevor von Aufseher. Und sie war da, was er in den 15. Farsch sagt. In Hebräer, der 12. Kapitel, der 15. Vers. Und seht doch nur, dass keine gottsinnige Not versiemt, dort nicht eine Wartel von Betternis abwurst und Trübel jeft, und dadurch viel veranreinigt wurde. Seht doch nur, dort habt ihr Idee von einer Rechtung. Und was ist die Rechtung? Unsere Augen ab Jesus holen. Hey ist die Anfänger und Vordigmacher für uns Glauben. Und jo, wir sehen es doch noch, dass wir nicht Gott seine Gnade versiemen. Das Wort, das ich versiemt, eben gesagt habe, ist ein Wort, das gebrückt wird, anzudieden, wenn Menschen stolpern oder zurückfallen nach ihrer Ole Weg. Anders gesagt, wir müssen unsere Augen ab dem Herr Jesus holen, nicht ab einem Mensch oder Menschen. Und wenn wir unsere Augen nicht ab dem Herr Jesus holen, dann ist doch gevor, dass wir Gott seine Gnade für uns Tag für Tag leben, nicht wahrnehmen. Gott hat eine große Qual, wo du immer genug Gnade und mehr zu haben ist. Er will uns jeden Gnade geben, Gnade und Erbarmen. Er hat genug für allem. Und dann ist du noch viel mehr ewig geblieben. Und er kann das tun, weil Jesus Christus die Schuld, die jegen uns wir alle betont hat, als er am Kreuz für uns starb. Aber das Problem ist, dass Tofoken nehmen wir die Gnade und Erbarmen nicht wahr, die er uns anbietet. Jo, Freund, wir reden hier von einer Wirklichkeit. Das ist Wort, das wir wahrnehmen können in uns Leben, hier und nu, in dieser Welt. Und dort ist das Wunder und die Herrlichkeit von dieser ganzen Sache. Und dort ist die Botschaft von diesem Brief. Nun sagt er, dass nicht eine Wartel von Betternis abwurst und Trübel jeft und dadurch viel veranreinigt wurde. Dort ist so, als es gesagt wurde, dort viel Tofoken ist durch ein Zeug geglied in eine Zeug, die mehr Trübel anreden kann, als einer sich denken würde. Nun, das sagst du in der Farsch, dort nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist, so als Esau, die für eine Mahlzeit sein Erstgeburt abgeht. Mir ist so, dass wenn er hier von ein Hurer redet, dann haft die jäßliche Hurerie im Sinn. Die Gefahr ist, dass wir von Gott seine Sache weichdrehen und die alte Natur nachfallen und es steht Gott in sein Wort. Was er so hier verachtet deed, wie er nicht mal groß so was kleinet, Freund. Als er sein Geburtsrecht verkauft, verkauft er eine jäßliche Geburtsrecht. Und dort bracht mit sich das Recht in die Familienlinie zu seiner, die nur dem Messias leider wird. Dort meint, dass er wird ein Priester sein in dem Oberhorn seiner Familie. Aber er geeft nur Ström am Sund, am Hungern, en hij wil dan blootsvoets wat te eten ha. Woe ik dat even zaad ha als een godloze, als door een andere even zaadunk die zegt vervluchten. Dat meent even niet dat hij veel vlekken deed door de zoveel. Dat woord dat hier in die spraak gegeven is, en die des brief geschreven weer, is een dubbel dat woord. En een poort van dat woord meent jegen aan, en dat andere poort is een woord dat den tempel aan deed. Also is de mening hier dat hij jegen God weer, of de jegen Gottes aandacht. Dat meent bloos krijgt dat hij weer een die tjene tijd of de janker had voor God. Wie aan wie dat geen oorzaak waarom hij God aanerkennen zal. Oder dat hij ergend wat voor verwantschaft had met God. Oder ergend wat voor verantwoordelijkheid had voor God. En also deed hij zijn geburtsrecht verachten. Wie aan wie dat zo wat dat geen wert had. En hij wie sogar welig dat een tortuusje voor een kampje zop. En daar is een manch een man, ook een je vroes. Die er een zeil verkauft ha, of de enge toest ha van een buddel schnaps. En mij is er dat is nacht dat oogste. En dan zijn er ook zonen die er een zeil verkauft ha, voor betijdingsmiddelmedizin. En je zijn er dan ook die er een zeil voor hoererie verkauft ha. Oder daar zijn er ook zonen die er een zeil verkauft ha, voor onoprechtigheid en geschäftshandel. En zo wieder en zo wieder. Dat is zo als ik al gezegd ha. Wie worden entweder verwaartsgoene oder terugvallen. Du hast nicht so wat als stelstone in dat christliche leven. Nu Hebräer, dat 12. Kapitel, de 17. Vers. Je weet aber, dat noch her, als hij jeren den Segen over wil, am verschmeten wordt, dan hij von keine steht für Buße, wann hij dort ook met Throne sagt. Dit is waar, der een Sohne steht in der Schrift, dat mensen zeer volken nicht recht verstonen, meer so als een andert. Wilst dat hier zich meest zo als van de arme Esau nu jaren wil buße doen en dat God zijn buße niet aanneem. Maar eigenlijk zegt de Hebreeën schrijven hier ganz wat anders. Eerstens, Esau had zijn geburtsrecht veracht en vond dan later uit dat door een afgoed met verbonden weer, dat hij tweemaal zoveel over wordt als een andere zin die Isaac had. En dat is wat hem nu interesseert. Dat weer, dat vieze shit. En zien zo je na de busse weer ze goa met tronen. En wanneer dat zegt dat hij dat met tronen zegt, meent dat hij daar veel even hielen deed. En proeft daardoor een jammer hart te krijgen aan mijn hand van zijn vader Isaac. Wanneer een de geschicht last in Eerste Moze, dan redt dat daar daarvan dat hij hielen deed en prachert Isaac voor een zegen. Hij wil hebben goed hebben. Dat is zoals een dief, dem daarbij gegrepen wordt. En die vangt aan te treuren en hielen, over even wat. Wel niet dat hij aanjacht genomen heeft, over wils aan daarbij is gegrepen worden. Hij zou dit niet buzen, wils hij terugkomen wil naar God, en dem gehoorzaam zijn, en een geestelijke zegen kreeg. Hij hield en jammeriert, wils hij wat fysisch het verloren had. Jo, hij weer een godloze man, zei maar. 12. Kapitel, de 18. bet 21. Vers. Dan je zijn niet naar den boord gekomen, den ontersierde jenk, die met vier brand en naar diesternis, en dieper dunkel en windkriesel, en naar een trompetenbloze, en een stem met weerd, zodat die dat hierde, prachede, dat niet meer zal gezegd worden. Dan ze kunnen dat niet verdragen, dat bevolen wordt, en wanneer ze gewoon een tier den boord ontsiert, zal dat gesteinigd worden. En zo schrijdelijk weer dat aan te zijn, dat Mozes zegt, ik heb grote angst, en zetter. Ik heb dit ganse poort gelezen, wils dat wichtig is te zijn, dat de schrijver hier redt van den boog Sinai. Hij redt van de tijd als dat gezaad gegeven wordt, totdat Israël volk, den oude bund, den God met Israël moek. Hij schrijft hier besonders, tot de Christus aangenomen hadden. En ja, dat is wat dat we behouden moeten door dit ganse schrijvend. We moeten ook behouden dat die zich daar bekeerde aan den eerste Pinksdag, als Peter daar predje deed, de 3000, waren ze meer alle Juden. Die waren niet van de heiden. En bad Paulus en Barnabas en de andere missionaren rutgingen, weer de gemeente zo mee een ganse koor van Juden op je markt. Nu, de Juden die zich bekeerd hadden en de Heer Jezus aangenomen hadden, waren met eenmaal aan dat ze eindelijk een grote verlust ervoren hadden. Ze werden gewaand dat ze in een tempel gingen en ze werden gewaand dat te horen hoe Mozes in je zaad geleest wordt om Sabbat. Maar nu zijn ze van die dingen eindelijk afgesneden, dan dat je zaad horen en ze gaan van die tempel. Ze hebben nu met eenmaal geen aandeel aan dat ganze systeem. En veel veelden zich zeer uitgeloten. Maar als ze dat die schrijven, zeg nu toe aan, dat ze nu weer naar een andere boogje komen. En ze zullen niet willen teruggaan naar den oude boog. De zien naar die boog als die steed waar dat je zaad gegeven wordt. En ja, 3000 mensen worden doodgemaakt. In 2 Mose 32. Maar aan den Pinkstag in Jeruzalem, dicht bij den Golgatha boog, Weren er 3000 die zich bekeerden. Door weer dood daarbij als dat je zaad gegeven wordt. Door weer leven, eeuwig leven, als dat evangelium je predigt wordt. En dat weer niet een stromend beeld als dat je zaad gegeven wordt. Door weer dat je luid van een trompet. Door weer een eerdbeben, door weer rommel en blitz. En dat volk angst zich zei ja. Ze zeiden te Mozes dat hij een opgonen zal. En dat volk wordt gezegd dat ze niet dichtbij komen zullen. En je Ernestje neemt even hand en ze komen te dichtbij. En zo zijn er nu ook nog Amazonen die met dat olet willen houden. Zoals dat vrije jaar weer, naar de olet werken en proberen door dicht om hemel te komen. Mijn vriend over Paulus zegt, nee, gaat niet terug naar dat olet systeem. Wie zijn weggekomen van dat? Nee, dat je zaad weer niet in stromen denk. Maar ze, dat is een van de schrijnlijkste dingen in de ganze Bijbel. En dat weer woord dat je zaad gegeven wordt, woord God gezegd had, dat je zaad aan niemals raden kan. God geeft aan een opfersysteem, dat want ze kunnen een opfer brengen voor ihre zin, zodat die kan toegedacht zijn. En klein het lam moest sterven, zodat die zin kan toegedacht worden. Dat kan aan ober nicht raden, dat je zaad deed aan eindelijk vernomen. Dat valt je weer gewaand naar den tempel te gaan, ze hadden al die ceremonie dergemaakt voor jaren. Nu met eenmaal weer daar nog zo wat meer, geen ceremonie die iemand wat verweerd hadden. Ober hij zegt toe aan dat ze nu wat werkelijkheid hebben, zemals hij zegt, die zijn naar den Zionsburg. Je komen het 22e vers. Maar je bent naar den Zionburg gekomen en naar den levende God zijn stad, dat himmelse Jeruzalem, en naar een grote schoor engel. Behoud nu dat hij tot Israël redde persoonlijk. De Zionburg, dat weer doof zijn stad, hij had daar een palast. En doof is daar ook begroofd worden, zijn knokken zijn daar irgendwo. Dat weer doof zijn leegste stad. Veel van de Joodse Christen gingen nog naar Jeruzalem, naar de vaste, maar daar weer dan ook vervolging en de Christen worden van Jeruzalem verstreed. En zo deed de schrijven de Joodse Christen nu wat niet verlaaien, en dat is dat zij in himmelse Jeruzalem hebben, een woning in hemel. De boog Zion hier is dat nieuwe Jeruzalem, de himmelse stad, de levende God zijn stad, zoals dat in de Openbaring beschreven is. Hij zegt door de Christen dat zij nu zijn uit de irdische stad Jeruzalem uitgesloten, maar zij hebben een himmelische stad. En naar de Bijbel nu, dan is dat een zeer wunderschöne stad. En wanneer u mijn adres weten west in de eeuwigheid, ja, dat is waar ik wil zijn. Ik kan die niet mijn huisnummer geven, niet de gasnummer, maar haar ik een van deze tijden waar ik door aantrekken. En vriend, dat wordt een schöner Dag sein. Gott sei Dank.

0: The clock is drei.
1: Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potasch.

Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Waschvisatum Friedmat Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik zie jullie alle dankbaar voor te horen en mag jullie alle van jou begrijpen en de Heren zijn dieren noemen. Dat is de Heren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

En de laatste profeetje hebben we verzocht ons dem Herrn Jesus zijn gebed een beet dollar en einzelheden aan te zijn. Zijn jinger hadden hem gevraagd dat hij een zal beden leren. Ik heb het nu verzocht schritt voor schritt op besondere deilen van dat Vater unser gebed en te gaan, om uit te vinden waar dat in ons ene gebedsleven in een post. We komen vandaar bij de laatste bed van dat Vater unser. Vier week red ik over de bed aan bewaring voor de buizen. We kunnen ons niet zelfs voor de buizen bewaren. Je in de buizen zijn kracht moet ons een ander bewaren. Een Christ staat immer in de verzekering zijn vertrouwen op zijn ene kracht en op zijn ene macht te zetten. Wer kan mij voor mijzelf bewaren? Bloß God alleen kan dat. En daar eens is zo'n mens ook bewaard die zich dicht bij het Herrn ophält. Zo kan ook een mens schutz en bewaring vinden wanneer hij zich aan God zijn huis en een kerk bejaft en zich voor God uitschat. Zo kan ook de mens schutz en bewaring erleven die te God bet, er leist ons van den Beisen. Mijn ene kleine kracht reikt niet uit. Mijn vertrouwen is te zwak. God wil dat Beisen niet afschaffen. Man zijn kinder ook beden, wordt hij toch niet al het Beisen van ons weghouden. Deze erleising van Beisen is een proces, die ons ganz het leven lang duurt, dan dat Beisen wordt immer om ons rumzinnen, zolang als we in een welt vol zinde leven. Wanneer ik mij aan arm houd, zie ik immer geen verzekeringen en alle last om Beisen geschetst. God weet alles wat mij fehlt. Nächste Week wil we de serie over dat Vater unser zum Aufschluss brengen. Mijn wunsch in gebed is, dat we doch mochten durch deze Betrachtungen van dat gebed, wat de Herr ons selbst als Master für ons Beden hingeloten heeft, gesehnt worden. Eier wie Matthäus Kapitel 6, Vers 9 bis 13 war de top lezen, wil we een Leid van deze Sänger anhören. Nur dat Leid, wil we dan noch einmal Töp dat Vater unser uit Matthäus Kapitel 6, de Verse 9, 13 lesen.

onze programma's en alle app-cd's te hebben. Eine cd met twee programma's kost $10. Schek dan het geld met, wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 708. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 708.

Dit is dat plaatietje program De Golden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. Ik wens alle tohere God zijn een richten zeeën. Je hebben nu ingeschalt in welle haanhartje. Wo God mensen je roepen haft. En wo God ook vandaar nog roepen deed voor een bestemde dienst. Zo wie dat in de Bibel. Zo wie dat in de gemeente Jezus in de meest 2000 jaar. Zo is dat ook vandaag nog. En zo wordt dat blijven, beter haar komen wordt de gemeente af te holen. Ik lood je nu aan, wel het op beden. Himmlische Vader, bedanke die voor de mannen en vrouwen van wanneer we in de Bibel lezen, waar du de Europa hast, en waar die im Glauben gehoorzaam waren, en dat deden wat du van aanhaben wirst. Die zijn ons een Beispiel, en dat geeft ons moed, dat ook wie die vertrouwen kennen, wann du uns roepen deest und uns eine abgehoeft. Vandaar bete ich in besonderer Weise für die Tohera, die den Roep, die dienen Roep geheert haben, in die gehoorzaam sind und die deine. Geef an die Kraft, die sie vandaar brücken, um je in der Anfechtung te kämpfen und stoik te blijven. Schenk an dat Bewusstsein, dat du anhalbst und bewoorst. Schenk an Breider und Sestre im Glauben, die veranbeden. Schenk an Menschen, die ein Besiedje und an die Last drogen halpen, mit wenn die deine so bedreigt worden. Treist auch die deine, die der schwere Tide gehen. Dort bete ich in Jesus' Namen. Amen.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben nun alle mehrere Programme gesehen, Worte Hebräer, Brief ans Lied von ein Abbrecher Glauben und was so Glauben wirkt in ans Leben. Wir haben mehrere Männer und Frühes in der Bibel betrachtet als Beispiel und wir haben gesehen dort, ohne diesen Glauben ist dort unmöglich, Gott zu gefallen. In der letzten Programm sah wir dort Gott seine Kinder dort anlehren und auch zu diesen Sichtigen, wann dort fehlt. Und dort für das Programm, wo wir sagen, wo wichtig das ist, wenn wir Jesus haben angenommen aus uns Heiland, dort wir am auch trü im Glauben nachfallen. Ich lade dich nun weiter an, deine Bibel zu nehmen, am dort, du dort selbst in deine Bibel kannst prüfen, ob dort auch stimmt mit was in dit Programm gelehrt wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel. In Bet, dass jede Person, die da angeschaut hat, nur das Programm, möchte verstehen können und auch dort anwenden und sein eigenes Leben. Amen. Hier ist weiter mit Jünt, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, wir kommen von dort noch den 16. Vers in das 12. Kapitel in das Hebräerbuch. Ich will eben in Bet trägen noch den 15. Vers, wo wir das 16. Gevorteken haben. Zoals ik aan je dit ha, dit boek heeft meerdere voortekens. En daar zijn een deel warningen. Daar is je voor aan alle zijden. Hier is dat de je voor van afzaaien. En zij waren wat hij in de 15e vers zegt. In Hebreeën de 12e kapitel de 15e vers. En zij doen nu dat geen God zijn nood verziemt, dat niet een wartel van betternis opwost en trubbel jeft, en daardoor veel veranreinigd worden. Zijt daar nou. Dat heeft de idee van een richting. En wat is de richting? Onze ogen op Jezus houden. Hij is de aanvanger en voortig maken van ons geloven. En ja, wie zijn het daar nou dat we niet God zijn genoeg verziemen? Dat woord dat ik verziemd, even zat haar, is een woord dat gebruikt wordt om te dienen van mensen stalperen. Of de terugvallen naar de oude weg. Anders gezegd, we moeten onze ogen op de Heer Jezus houden, niet op een mens of mensen. En wanneer we onze ogen niet op de Heer Jezus houden, dan is door je voor dat we God zijn nood voor ons dag voor dag leven niet waarnemen. God heeft een grote kwaal, waardoor immer genoeg je nood en meer te hebben is. Hij wil ons jaren je nood geven, je nood en erbarmen. Hij heeft genoeg voor allem, en dan is er nog veel meer eeuwig gebleven. En hij kan dat doen, wils Jezus Christus de schuld die jegen ons weer alle betold heeft, als hij op een triets voor ons sterft. Maar het probleem is dat toevoegen, nemen we de genoeg en erbarmen niet waar, die hij ons aanbieden deed. Jo vriend, we reden hier van de werkelijkheid. Dit is wat dat we waarnemen kennen in ons leven, hier en nu, in deze wereld. En dat is dat wonder en de heerlijkheid van deze ganse zaak. En dat is de boodschap van deze brief. Nu zegt hij dat niet een wartel van betternis opwost en trubbel jeft en daardoor veel verandreinigd worden. Dat is zoals is gezegd worden, dat veel tevoren is door één tjoek geleid en een tjoek die meer trubbel aanreden kan als een zich denken wordt. Nu de 16e vers, dat niet iemand een hoera of een godloze is zoals Esau, die voor een maaltijd zijn eerste bord opgeeft. Meer is zo dat wanneer hij hier van een hoera redt, dan heeft de juistelijke hoererie hem zin. De gevoel is dat we van God zijn zaken wegdraaien en de oude natuur nafallen en er staat God in zijn woord. Wat Esau hier verachtte deed, wie nicht mal groot so wat kleinet, vriend. Als hij zijn geburtsrecht verkauft, verkauft hij een jeugdliche geburtsrecht. En dat bracht met zich dat recht en de familielinie te zijn die nou de Messias leider wordt. Dat meende dat hij wordt een priester zijn en de Abraham zijn familie. Maar hij heeft een stram aan zond, am hungerd, en hij wil dan blootsvoets wat te eten ha. Wo ik dat even zat ha als een gatlozer, als door een andere even zatunk, die zegt, vervluchter. Dat meent even niet dat hij veel flikken deed door de zoveter her. Dat woord dat hier en die sprookje geeft is, en die des briefje schreven weer, is een dubbel dat woord. En een poort van dat woord meent jegen aan, en dat andere poort is een woord dat den tempel aan deed. Also is de mening hier dat hij jegen God weer, of de jegen God is aandacht. Dat meent bloos krijg dat hij weer een die tjene tijd of de janker had voor God. Wie aan wie door tjene oorzaak waarom hij God aanerkennen zal. Oder dat hij ergend wat voor verwantschaft houdt met God. Oder ergend wat voor verantwoordelijkheid houdt voor God. En also deed hij zijn geburtsrecht verachten. Wie aan wie dat zo wat dat tjene wiet houdt. En hij wie zo goor welig dat en totusje voor een kantje zop. En daar is een manch een man, ook een je vroes. Die er een zeel verkauft ha, of de enge tust ha van een buddel schnops. En wie is dat als nacht dat oogste? En dan zijn er ook zinnen die er een zeel verkauft ha, voor betijdingsmiddelmedizin. En je zijn er dan ook die er een zeel voor hoererie verkauft ha. Oder daar zijn ook zinnen die er een zeel verkauft ha, voor onoprechtigheid en geschäftshandel. En zo wieder en zo wieder. Dat is zo als ik al gezegd ha. Wie worden entweder verwoordschone oder trinkvolle? Du hast nicht so wat als stelstone in dat christliche leven. Nu Hebräer, dat 12. Kapitel, de 17. Vers. Je weet aber, dat noch her, als er jeren den Segen over wol, am verschmeten wordt, dan hij funkt zene steht für Buße, wann hij dort ook met Throne sagt. Dit is waar, der een zone steht in der Schrift, dat mensen Seevorken nicht recht verstone, meer so als een ander. Wilst dat hier zich meest zo als van de arme Esau nu jaren wil boese doen en dat God zijn boese niet aanneemt. Maar eigenlijk zegt de Hebreeën schrijven hier ganz wat anders. Eerstens, Esau had zijn geburtsrecht veracht en vangt dan later uit dat door een afgoed met verbonden weer, dat hij tweemaal zoveel over wordt als een andere zin die Isaac had. En dat is wat hem nu interesseert. Dat weer, dat vieze shit. En zien zo je na de busse weer ze goor met tronen. En wanneer dat zegt dat hij dat met tronen zacht, meent dat hij door veel even hielen deed. En proeft door derg een jammer hoort te trien en mijn hand van zijn vader Isaac. Wanneer een de geschicht last en eerste moze, dan reed dat door daarvan dat hij hielen deed en prachert Isaac voor een zegen. Hij wil hebben goed hebben. Dat is zoals een dief, dem daar bij je grepen wordt. En die vangt aan te treuren en hielen, over even wat. Want niet dat hij aanjacht genomen heeft, over wils aan daar bij je grepen worden. Hij zou die niet bussen, wils hij terugkomen wil naar God. En dem je hoorzaam zijn. En een jeestelijke zegen trieën. Hij hield en jammeriert, wils hij wat fysisch het verloren had. Jo, hij weer een godloze man, zei man. 12. Kapitel, de 18. bet 21. Vers. Dan je zendt niet naar den boortje komen, den onderscheerde jenk, die met vier brand en naar diesternis, en dieper dunkel en windtriezel, en naar een trompetenblozen, en een stem met weerd, zodat die dat heerde, prachede, dat niet meer zal gezegd worden. Dan ze kunnen dat niet verdragen dat bevolen wordt, en wanneer ze goor een tier den boortje onderscheert, zal dat gesteinigd worden. En zo schrikkelijk weer dat aan te zijn, dat Mozes zei, ik heb grote angst, en zetter. Ik heb dit ganse poort gelezen, wils dat wichtig is te zijn, dat de schrijver hier reed van den boog Sinai. Hij reed van de tijd als dat gezaad gegeven wordt, totdat Israël volg, den oude bond, den God met Israël moek. Hij schreef hier besonders, tot de die Christus aangenomen hadden. En jo, dat is wat dat we behouden moeten, dat dit ganse schrijvend. We moeten ook behouden dat die zich daar bekeerde aan den eerste Pinksdag, als Peter daar predje deed, die 3000, waren ze meer alle Juden. Die waren niet van de heide. En bad Paulus en Barnabas en de andere missionaren uitgingen, weer de gemeente zo mee een ganse kwaaf van Jude op je markt. Nu, de Jude die zich bekeerd hadden en de Heer Jezus aangenomen hadden, waren met eenmaal aan dat ze eindelijk een grote verlust ervaren hadden. Ze werden gewaand dat ze in een tempel gingen en ze werden gewaand dat te horen hoe Mozes in je zaad geleest wordt om Sabbat. Maar nu zijn ze van die dingen eindelijk afgesneden, dan dat je zaad heren en ze gaan van den tempel. Die hebben nu met eenmaal geen aandeel aan dat ganze systeem, en veel velden zich zeer uitgeloten. Maar ze dat die schrijven zegt nu toe aan, dat ze nu weer naar een andere boogje komen, en ze zullen niet willen teruggaan naar den oude boog. Die zien dat die boog als die steed waar dat je zaad gegeven wordt, en ja, 3000 mensen worden doodgemaakt. 2 Mose 32. Maar aan den Pinkstag in Jeruzalem, dicht bij den Golgatha-boog, werden er 3000 die zich bekeerden. Daar weer dood daarbij als dat gezaad gegeven wordt. Daar weer leven, eeuwig leven, als dat evangelium gepredigd wordt. En dat weer niet een stromend beeld als dat gezaad gegeven wordt. Daar weer dat geluid van een trompet. Door wie een eerdbeber, door wie rommel en blitz, en dat volk angst zich zeia. Ze zeiden te Mozes dat hij een afgonnen zal, en dat volk wordt gezegd dat ze niet dichtbij komen zullen. En je ernische neem even hand, en ze komen te dichtbij. En zo zijn er nu ook nog Amazonen die met dat oulet willen houden, zoals dat vrije jaar weer, naar de oude wolken, en proeven door dicht om hemel te komen. Mijn vriend over Paulus zegt, nee, God niet terug naar dat oude systeem. We zijn weggekomen van dat. Nee, dat je zaad weer niet in stromen denk. Maar is dat is een van de schrijnlijkste dingen in de ganze Bijbel. En dat weer waar dat je zaad gegeven wordt, waar God gezegd had, dat je zaad aan niemals raden kan. God geeft aan een afversysteem, Dijk woont ze kunnen een opverbrengen voor ihre zin, zodat die kunt toegedacht zijn. Een kleinet lam moest sterven, zodat die zin kunt toegedacht worden. Dat kan aan ober niet raden, dat je zaad deed aan eindelijk vernomen. Dat valt je weer gewaand naar den tempel te gaan, ze hadden al die ceremonie dergemaakt voor jaren. Nu met eenmaal weer daar nog zo wat meer, Geen ceremonie die er een woord verweerd hadden. Maar hij zegt toe aan dat ze nu wat werkelijkheid hebben. Zeg maar, hij zegt, die zijn naar den Zionsboog gekomen, de 22e vers. Maar die zijn naar den Zionsboog gekomen en naar den levende God zijn stad, dat himmelse Jeruzalem, en naar een grote schoor engel. Behold nu dat hij tot Israël redde persoonlijk. De Zionsboog, dat weer dooft zijn steed. Hij had daar een palast. En dooft is daar ook begroofd worden, zijn knokken cent daar ergend woe. Dat weer dooft zijn leefste steed. Veel van de Joodse Christen gingen nog naar Jeruzalem, naar de vaste, maar daar weer dan ook vervolging en de Christen worden van Jeruzalem verstreed. En zo deed de schrijven de Joodse Christen nu wat niet verlaaien, En dat is dat zij in himmelse Jeruzalem ha, de woning im hemel. De boog Zion hier is dat nieuwe Jeruzalem, de himmelse stad, de levende God zijn stad, zoals dat in de Openbaring beschreven is. Hij zegt tot de Christen dat zij nu zijn uit de irdische stad Jeruzalem uitgesloten, aber zij ha, de himmelse stad. En naar de Bijbel nog, Dan is dat een zeer wunderschöne steed. En wanneer du mijn adres weten west in de eeuwigheid, jo, dat is waar ik wil zijn. Ik kan die niet mijn huisnummer geven, niet de gasnummer, maar haar ik een van deze tijden, waar ik door hand trekken. En vriend, dat wordt een schöne dag zijn. God zij dank.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik zie jullie alle dankbaar voor het heren en mocht jullie ook alle van jou begrijpen en de Heren zijn dieren noemen. Dat is de Heren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

En de laatste probeertje hebben we verzocht ons dem Herrn Jesus zijn gebed een beet dollar en einzelheden aan te zijn. Zijn jinger hadden hem gevraagd dat hij eens zal beden leren. Ik heb het nu verzocht schritt voor schritt op besondere delen van dat Vater unser gebed in te gaan, om u te vinden waar dat in ons ene gebedsleven in een post. We komen vandaar bij de laatste bed van dat Vater unser. Vier week red ik over de bed aan bewaring voor den Beisen. We kunnen ons niet zelfs voor den Beisen bewaren. Je in den Beisen zijn kracht moet ons een ander bewaren. Een Christ staat immer in de Versicherung, zijn vertrouwen op zijn ene kracht en op zijn ene macht te zetten. Wer kan mij voor mijzelf bewaren? Bloß Gott allein kan dat. En daar eens is zo'n mens ook bewaard, die zich dicht bij Herrn abhält. Zo kan ook een mens Schutz en Bewahrung vinden, wanneer hij zich aan Gott zijn huis en een Kerk bejaft en zich voor Gott uitschert. So kann auch der Mensch Schutz und Bewahrung erleben, der zu Gott betet, er leist uns von dem Beisen. Meine eine kleine Kraft regt nicht aus. Mein Vertrauen ist zu schwach. Gott wird das Beisen nicht aufschaffen. Wenn seine Kinder auch beten, wird er doch nicht alle Beisen von uns weghauen. Diese Erleisung von Beisen ist ein Prozess, der uns ganzes Leben lang dient. Dan dat Beise wordt immer om ons rum zinnen, zolang als we in een Welt voll Sünde leven. Wanneer ik mij aan hem houd, zie ik immer geen Versicherungen in alle Last om Beisen geschützt. Gott weet alles, wat mij fehlt. Nächste week wil we de Serie über dat Vater unser zum Aufschluss brengen. Mijn Wunschengebet is, dat we doch mochten durch diese Betrachtungen van dat Gebet, wo der Herr uns selbst als Master für uns Beden hingeloten haft, gesehnt worden. Eier wie Matthäus Kapitel 6, Vers 9, bei 13, war der Top lese, weil wir ein Leid von dieser Sänger anhören. Nur dat Leid, weil wir dann noch einmal Top dat Vater unser uit Matthäus Kapitel 6, der Vers 9, durch 13 lese.

onze programma's en alle app-cd's te hebben. Eine cd met twee programma's kost $10. Schek dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 708. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 708.